0: Tusen dank voor ons, Roesme Spectrum.
1: Tusen dank voor ons, Spectrum.
2: Okay, I don't know. Festen.